Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring.

vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit zijn met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug. En Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp. Een aantal 85-plussers verdubbeld. Druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio.

0: Je hoort de Culture Club, Karma Comedian.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Brankijker voor sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Roxette, Christopher Cross, David Guetta? Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is Direct Won't Fall.

0: Jorde Calvin Harris met Blessings.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie en het blijft spannend. Alle wedstrijden beginnen zondagmiddag om 16:45. En dit zijn ze. Telstar, Heracles Almelo, NAC Breda, Heerenveen, Ajax, FC Utrecht, Go Ahead Eagles, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, FC Twente, Sparta, Feyenoord, AZ, Excelsior, Volendam en Groningen, NEC.

0: what it takes. You are the Imagine Dragons, whatever it takes.
1: Een bijzonder bericht.
0: Een bijzonder bericht, nou, dat is het zeker. De grootste afstand die iemand heeft overleefd, die werd meegenomen door een tornado, is 400 meter. En dat was de 19-jarige Matt Suter. Hij zat op de bank in zijn mobile home toen hij werd opgezogen. En hij heeft er geen verwondingen aan overgehouden.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal late has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio.

0: hoorde Simon & Garfunkel met Cecilia.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Aanstaande zaterdag 9 mei, dan is het raddraaien voor moeders. Alle moeders mogen op vertoon van een kassabon op 9 mei aan het rad draaien en maken erbij kans op prachtige prijzen. En dat gebeurt allemaal in winkelcentrum Tonenburg. De aanvang is 12 uur en dit duurt tot en met 4 uur 's middags. Winkelcentrum Tonenburg, raddraaien voor moeders, zaterdag 9 mei.

0: Je hoorde Dominic Fike met White Keys.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Toen de Nintendo Wii U faalde, halveerde de CEO zijn eigen salaris voor een half jaar om zijn werknemers niet te hoeven ontslaan.

0: Dido.
1: Yeah. Uit 2008, je hoorde Snoop Dogg samen met Willie Nelson en My Madison. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ik wens je een hele fijne dag. Tot gauw. Bye.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Forse schade bij botsing tussen lijnbus en auto in Hoofddorp en aantal 85-plussers verdubbeld, druk op geschikte woningen groeit. Het aantal huishoudens met een 85-plusser in Haarlemmermeer stijgt richting 2040 van circa 2100 naar ruim 4200. Daarmee neemt de druk op geschikte woningen fors toe. Nu al wonen duizenden mensen met een beperking in een huis dat niet goed aansluit op hun situatie. Slechts 19% van de woningen is geschikt of eenvoudig aan te passen voor minder mobiele bewoners. Tegelijk groeit de zorgvraag en staat ook de mantelzorg onder druk. De vraag is of woningaanbod en zorgvoorzieningen deze ontwikkeling kunnen bijbenen. Op een kruising in Hoofddorp zijn een lijnbus en een personenauto op elkaar gebotst, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Het ongeval gebeurde rond 8:30 s'avonds op de kruising van het Leenderbos met de Kruisweg. Hulpdiensten rukten uit en meerdere inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: helpen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben Jan de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: What's a body gotta do to get a drink of soda pop around here? Here.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden.

0: exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bevrijdingsdag gevierd met wereldproeverij in het Rietland en Hotel Schiphol ontruimt na brand. Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd na een brand in het logo op het dak. Delen van het logo vielen naar beneden, waarna de brand weer opschaalde naar grote brand. Ongeveer 380 gasten en medewerkers werden uit voorzorg geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel. Ze konden ongeveer na een uur terugkeren. Niemand raakte gewond. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het om kortsluiting. Wijkcentrum Het Rietland in Bad Hoeverdorp viert op 5 mei bevrijdingsdag met een gratis wereldproeverij. Bezoekers zijn vanaf 12 uur welkom om verschillende kleine gerechten uit diverse landen te proeven, terwijl er ook historische verhalen worden gedeeld. De activiteit loopt tot 2:30 en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met het wijkcentrum. Aanmelden is mogelijk via e-mail. Het initiatief combineert ontmoeting, cultuur en herdenken op een laagdrempelige manier. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Zorgen over dierenleed door vastzittende kouwen in Fietsbrug en Tennet hoeft datacenter in Vijfhuizen niet aan te sluiten op vol stroomnet. Netbeheerder Tennet hoeft een datacenter in Vijfhuizen voorlopig niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De rechter oordeelde dat het netwerk overbelast is en dat er geen capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. Het belang van een stabiel en veilig stroomnet weegt zwaarder dan dat van de projectontwikkelaar. De ontwikkelaar had hervatting van het aansluitingstraject geëist, maar kreeg ongelijk. Omdat er geen definitieve overeenkomst is gesloten, blijft het project op de wachtlijst staan totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Een bewoonster uit Hoofddorp slaat alarm over kouwen die klem komen te zitten achter roosters in een fiets- en voetgangersviaduct bij Nieuw-Vennep. Volgens haar raken vogels verstrikt in de constructie en sterven ze daarna langzaam. Ze heeft meerdere instanties benaderd, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Vogelbescherming Nederland herkent het probleem en wijst op vergelijkbare situaties waarbij constructies onbedoeld dodelijke vallen vormen. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder die maatregelen moet nemen om dit soort dierenleed te voorkomen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio. Meer Radio Supertrack. I think I'm starting to fall in
1: love. My love is deep, my love is deep. De Meer Radio Supertrack van deze week is van lokaal talent. Bobby Mars. My love is deep.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 5'9 brown eyes.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Polderbaan gaat een week lang dicht en ravage na botsing op Schipholweg bij Leinden. Tot en met dinsdag 12 mei voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de polderbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan door de week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In het weekend blijft de polderbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen zullen tijdens het onderhoud vooral gebruik maken van de Zwanenburgbaan en de Buitenvelderbaan. 'S Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan. Tijdens het onderhoud worden reparaties aan het asfalt en markeringen van de polderbaan uitgevoerd, worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, de regenwaterafvoer doorgespoeld en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Het onderhoud wordt gecombineerd met de vernieuwing van 2 taxibanen. Op de Schipholweg bij Leinden is zondagavond een ravage ontstaan nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vlak na 9 uur kwam een automobilist vanaf de Amsterdamse baan de Schipholweg opgereden. Daarbij kwam de auto in botsing met een auto die daar rechtdoor reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een van de voertuigen verloor zelfs de volledige voorkant. 1 inzittende moest medisch behandeld worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe?

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Zwemlocaties in gemeenten worden weer gecontroleerd

0: wagen in vlammen opgegaan in Sparenwoude. Sinds 1 mei wordt de zwemkwaliteit van officiële zwemlocaties in de gemeente weer gecontroleerd. Dat zijn de Tollenburgse Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Op zwemwater.nl kunnen inwoners zien of het daar veilig is om te zwemmen. Hondenbezitters zijn van harte welkom waar het is toegestaan. Maar op de stranden geldt een hondenverbod. Is de hond niet aangeleind buiten een losloopgebied, dan kun je een boete krijgen van €100. De komende periode zullen handhavers wat vaker aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op de regels. Bezoekers die vragen hebben, kunnen ook bij hen terecht. Een bedrijfswagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Burgemeester Michielsenweg in recreatiegebied Spaarnwoude. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in een lichte laaie. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie heeft meerdere getuigen gehoord ter plaatse en het onderzoek loopt nog steeds. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Maandag.
1: Non-stop.

0: zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Polderbaan gaat een week lang dicht en ravage na botsing op Schipholweg bij Leinden. Tot en met dinsdag 12 mei voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de polderbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan door de week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In het weekend blijft de polderbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen zullen tijdens het onderhoud vooral gebruik maken van de Zwanenburgbaan en de Buitenvelderbaan. 'S Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan. Tijdens het onderhoud worden reparaties aan het asfalt en markeringen van de polderbaan uitgevoerd, worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, de regenwaterafvoer doorgespoeld en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Het onderhoud wordt gecombineerd met de vernieuwing van 2 taxibanen. Op de Schipholweg bij Leinden is zondagavond een ravage ontstaan nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vlak na 9 uur kwam een automobilist vanaf de Amsterdamse baan de Schipholweg opgereden. Daarbij kwam de auto in botsing met een auto die daar rechtdoor reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een van de voertuigen verloor zelfs de volledige voorkant. 1 inzittende moest medisch behandeld worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Maandag.
0: Non-stop muziek. Thank you.
3: Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
4: One sip.
3: Bad for me.
4: One hit.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. Werkersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog.

nu hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan regel ik een dingel aan jou. Vlieg maar, dan regel ik een gauwel in voor jou. Ja.

0: zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Dordrecht in Hoofddorp werkt aan elektrisch vliegtuig en verwarde man aangetroffen op de Zandenburg. In Hoofddorp wordt door de start-up Elysian Aircraft een vliegtuig voor 90 passagiers ontworpen dat over minder dan 10 jaar een afstand van 750 kilometer moet kunnen overbruggen op batterijen. De EX90, die alleen nog op de tekentafel bestaat, krijgt aan beide vleugels 3 propellermotoren. Een team van 30 ingenieurs werkt het ontwerp stap voor stap uit in nauwe samenwerking met de TU Delft en partners als KLM en Transavia. Het gewicht van de batterijen is daarbij het belangrijkste probleem. Die zullen worden verwerkt in opvallend lange vleugels. Die krijgen opvouwbare uiteinden, anders passen ze niet binnen de bestaande luchthavenfaciliteiten. Zondagochtend 3 mei werd op de Zandenburg in Hoofddorp een verwarde man aangetroffen. Een bewoner zag de man staan die vervolgens aan de deur kwam. Hij belde niet aan, maar de bewoner had het gevoel dat er iets niet in orde was en deed de deur open. De man van rond de 80 jaar praatte vrij onverstaanbaar en kwam verward over. De bewoner schakelde daarop de politie in, die zich even later over de man ontfermd heeft. Waar de man nu precies vandaan kwam en hoe het verder met hem ging, is niet bekend. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon er even door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op van ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is maandagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

uiteindelijk alle soul-grootheden op. En daarom is het zo'n heerlijke start. Sweet Soul Music. Do we like this music? Welkom bij Soul at 6 tot 7 uur. Ga ik gewoon even lekkere dansbare muziek draaien, Haarlemmermeer. Het is maar dat je het weet. Bovendien heette deze meneer uiteindelijk Arthur Conley. En is hij in Ruurlo in de Nederlands overleden. Dat heeft hij ook nog gewoon. The Bee Gees. Night on Broadway heb ik nu voor je klaarstaan. Straks nog een keer Night on Broadway, maar van iemand anders. Blijf gewoon lekker luisteren. Tot 7 uur dansbare muziek voor de Haarlemmermeer en omgeving. Leuk dat je luistert.

Meer radio. Soul at 6.

go ahead, Mr. Wimp. Go ahead, Mr. Wimp.

Ach, elk dorp hier in de Haarlemmermeer heeft wel een Mr. Wendell, toch? Hij verkoopt de dakloze krant. Hij loopt rond met een winkelwagentje, verzamelt blikjes en flessen voor statiegeld. Blijf eens even stilstaan bij deze Mr. Wendell, want zoals Arrested Development zojuist aan je uitlegt, kan daar heel veel wijsheid uitkomen uit de Mr. Wendells. Arrested Development is natuurlijk een grootheid als het gaat om hip-hop. En komen hier regelmatig voorbij in deze heerlijke show. Wie minder regelmatig voorbij komt te zeggen is Dr. Love. Ik heb wel Bobby Sheen heeft een plaatje gemaakt. Robert Joseph Sheen maakte dit heerlijke Dr. Love. Te weinig gedraaid. En dat ga ik nu goed maken met je.

El Giro, ja, dat verdient een afkondiging. Maar toch, hoe toen je uitlegt, die El Giro is het heerlijke Boogie Down. Wat is dan precies Boogie? Dat zullen we nog eens een keer af moeten vragen. Dit is Brick, het nummer heet Daz, inderdaad, met twee Z's aan het einde. En daar komt de Daz Band, heeft daar de naam van afgepakt. Een Amerikaanse band uit Atlanta.

Ja, we kennen deze mevrouw van Finally CC Peniston. Als je dat heel langzaam uitspreekt, wordt het nummer alleen nog wel over. We Gotta Love Tang. Oh, wat lekker. Voordat we het naar het nieuwsoverzicht gaan, halve minuut, mag ik zeggen twee minuutjes, doen we even snel het nieuws wat er buiten de polder gebeurt, wil ik nog één keer Nights on Broadway aan je voorleggen, maar in een waanzinnige fijne versie van Candy Staten. Moet je dit toch eens horen, zeg, als de Bee Gees, en die hebben dit ook gehoord, hoor, het zo hadden kunnen maken, hadden ze het zeker gedaan.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde, of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk. Persbureau Reuters meldt zeker 2 doden en 8 gewonden. De bestuurder zou zijn aangehouden. De verdachte situatie op vliegbasis Schilderijen is voorbij. De helikopterbasis werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een online filmpje waarop een indringer te zien was. Later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. En in Spanje is een record hoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Er werd tussen de 35 en 40 ton aangetroffen. Het schip is tegengehouden en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer dan, kans op pittige buien. Temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. Elders blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Het is maandagavond en dit is Soul at 6.

1980 begon zo mooi met het Funkin' for Jamaica. Ik kan het me nog herinneren. Tony Smith was de zangeres. En ja, Tom Brown was gewoon maar een trompetist. En je hoort natuurlijk Marcus Miller op de bass. Mag dat gezegd worden? Leuk dat je luistert trouwens. Hoe was het nieuws? Was het een beetje goed nieuws van die 2 minuten in de polder? Ik was even buiten. Ik heb het niet gehoord voor je. Maar we gaan nog even door. Tot 7 uur met Dansbaar halen we meer onder het kopje. Soul at 6. Tot 50 cents geef ik je een eurootje terug. Blijf lekker luisteren.

Ja, ik hou toch altijd een associatie met Star Wars. Dus ik Can You Feel the Force, hoor, van The Real Thing. You to Me Are Everything is een andere bekend nummer van The Real Thing. En het klinkt ook echt heel anders. Ik heb het volgens mij vorige week nog gedraaid in deze show. En die keer dacht ik, het is tijd voor Star Wars. Real Thing, Can You Feel the Force. Je luistert naar Solid Six, meer radio, dansbaar Hoofddorp. Kom op nou. Oh, je woont in Abernes. Mag je ook dansen met mijn betreft. Als het maar in de Haarlemmermeer is. What can I say? Nou, een hele goede avond, Bas Gags.

59 jaar geleden maakte Rita Franklin de Chain of Fools. En het klinkt alsof het gisteren nog dansbaar was. Of misschien vandaag nog wel, wie zal het zeggen. Mama used to say, nou ja, denk maar eens na. Wat dacht je moeder allemaal? Wat zei ze allemaal? Nou ja, dat blijft voor altijd in je hoofd zitten. Maar dit nummer van Junior, een Engelse dansmuzikant. Leuk man, komt uit Engeland, klinkt altijd anders. Zijn moeder zei dit.

1979 maakte King Floyd het heerlijke Groove Me. Dat was dus een beetje de grootste hit. Hij had er een heleboel. Maar dit is wel de belangrijkste en de meest bekende. Ja, misschien wat onbekend voor meer radio, maar je kon er vaak tegen. En dansbaar. Nou en of, morgen dansen we verder. Ik wens je nog een hele mooie avond. Ik laat je achter met Chuck Berry en de Pointer Sisters. Maybelline.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Paul McCartney en Pipes of Peace. Welkom bij Meer Radio Haarlemmermeer. Het is een aangepaste programma vandaag tussen 7 en 9 uur vanwege dodenherdenking. Ook wij besteden aandacht hier zo aan bij Meer Radio. Dat betekent wij schakelen zometeen live over naar het Verstandplein hier in Hoofddorp, waar de gemeente een herdenkingdienst houdt ter gevallen slachtoffers natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog en andere gevallenen in de oorlogen. Oorlogen zijn natuurlijk op dit moment nog steeds van orde. Natuurlijk in ook het Midden-Oosten, natuurlijk ook in Oekraïne al heel wat jaren. En mensen die hebben even een moment van stilte misschien nodig. Helaas, de gebeurtenissen vandaag in Amsterdam spraken even wat anders die een anti-geluid wilde geven. Daar gaan we vandaag niet al te veel aandacht aan geven. We proberen in ieder geval een gedenkwaardige uitzending voor u te kunnen brengen. We verwachten de verbinding met ongeveer de Verstandplein binnen nu en een kwartier ongeveer tot stand te brengen. U kunt het ook live volgen op onze televisie op Meer Televisie, kanaal 38 en 1443 bij KPN. Kanaal 38 bij Ziggo en kanaal 1443. En dan zult u niet geheel de radio-uitzending horen. U zult dan in ieder geval horen wat er dan gebeurt bij het Verstandplein. Integraal zenden wij het hier ook uit op de radio. Tot die tijd hoort u in ieder geval de beste muziek die we hebben kunnen vinden. Die past bij het stemmige geluid wat hoort op natuurlijk 4 mei. Dat doen we met muziek van George Michael. A Different Corner. Die hoor je hier zo bij Meer Radio.

zei ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank.

0: Danny Nijman en Anne Frank. Hier zo bij Meer Radio bij een aangepaste uitzending hier zo. Met dodenherdenking. We gaan zometeen live naar het Stamplein hier in Hoofddorp. Daar is ook onze verslaggever Maurice van Dam. Maurice, goedenavond.
1: Goedenavond, Robert.
0: Zijn er al mensen aanwezig ondertussen?
1: Nou, op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Het orkest is aan het oefenen. Scherm staat klaar, alles staat aan. De wegen zijn net een 10 minuten geleden afgesloten. Dus je kunt niet meer bij weg gestand worden met de auto, sowieso niet. Daar zijn al mensen bezig. Op dit moment zijn degenen die de kransleggers en de genodigden die gaan spreken, zijn op dit moment in PSC. Daar hebben ze een bijeenkomst en daar gaan ze zich voorbereiden. En vanaf daar wandelen ze met een optocht deze kant op. Toen ze om, ik denk 7:50 gaan ze dat doen. Samen met de burgemeester. Op dit moment, alle voorbereidingen volle gang.
0: Oké. De wegen zijn in ieder geval dicht. Als je nog wil herdenken bij het Verstandplein, waar kan je dan het beste die auto parkeren? Als je met auto bent of als je minder mobiel bent, kan je daar ook makkelijk dan komen bij de rotonde?
1: Ja, als je het beste wat je kunt doen is de auto zetten bij de overparkeerplaats, achter het C-punt. Dat hoekje daar, dan kun je het beste auto parkeren. De auto kun je ook parkeren in de parkeergarage, via de andere kant rijden binnen. En daar kun je wel de parkeergarage inrijden. Maar je kan er niet uitrijden aan de andere kant, de rotonde, zeg maar. Dat kan in principe niet.
0: Nee, oké, duidelijk. Nou, mochten men nog onderweg zijn naar een locatie toe, zoek dan even tegen 7:50 ongeveer even een veilige parkeerplek op. Sta niet stil op de snelweg in ieder geval. Probeer een veilige plek in ieder geval op te zoeken waar u even kan staan om, als u wilt herdenken. Maurice, dankjewel. Mochten er wat zijn, kom ik nog even bij je terug.
1: Goed.
0: Oké, dankjewel. Dit is Meer Radio Haarlemmermeer met de dodenherdenking. Aangepaste programmering tot aan 9 uur. En zometeen live vanaf het Van Stamplein in Hoofddorp. Is dit nu eerst Billie Eilish, No Time to Die.

Geen Radio Hamermeer. Het is de dode herdenking hier zo bij de omroep van Hamermeer. Zometeen over een kleine 5 à 6 minuten schakelen ook op de radio over naar het Verstandplein. Waar live dus vandaan de dode herdenking vandaag zal komen. Nu is er wat rustige muziek. Dit zijn de Rolling Stones.

Michael Jackson en She's Out of My Life. En de voor korte versie van Rolling Stones. Ja, welkom bij Meer Radio Haarlemmermeer. Je luistert naar een aangepaste uitzending. De uitzending is ter eer van de dodenherdenking. Laat het ook gerust even weten aan ons via studio@meerradio.nl waar jij zal herdenken. Of via onze WhatsApp, telefoonnummer 023-45-900. 023-45-900. Als je onderweg bent, laat dan even je auto even staan. Dan even 2 minuten als je wilt herdenken. Dat kan. Zoek even veilig een parkeerplaats op. En dan kun je vanzelf even dan herdenken voor die 2 minuten aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog.

0: Ik onderbreek de André Drieu en I Dream the Dream. We gaan nu live over naar het Verstandplein in Hoofddorp, waar nu toespraak wordt gedaan door Nicole de Boer namens de stichting 4 mei Hoofddorp en de burgemeester Marianne.
1: Straks zullen we in stilte stilstaan bij hun offers die ons aansporen om de strijd voor vrede en vrijheid te blijven voeren. Iedere dag opnieuw. Ik geef nu graag het woord aan onze burgemeester Marianne Schuurmans-Wijvingen.

Wij zijn hier vandaag om te herdenken, om stil te staan, om te voelen wat vrijheid betekent. En om te beseffen dat vrede nooit vanzelfsprekend is. We leven in een tijd waar oorlog en dreiging weer dichtbij zijn. Elke dag horen we in het nieuws over geweld, conflicten en mensen die moeten vluchten. En juist daarom is het zo belangrijk dat wij blijven gedenken. Dat wij blijven nadenken over wat er kan gebeuren als haat en uitsluiting de overhand krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog en na de Holocaust zeiden mensen dit nooit meer. Maar we zien hoe kwetsbaar die vrede is. En daarom moeten we naar elkaar blijven omkijken. Niet letten op afkomst, geloof, identiteit of overtuiging, maar zien wie iemand is en helpen wie hulp nodig heeft. De Holocaust, waarin bijna 6 miljoen Europese Joden zijn vermoord, laat zien wat er gebeurt als mensen worden uitgesloten en ontmerkt.

Want het begint klein, maar het kan eindigen in onmenselijke daden. De aantallen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn niet te bevatten. Meer dan 17 miljoen militairen kwamen om. Meer dan 41 miljoen burgers verloren hun leven. Maar achter al die getallen schuilen mensen. Mensen met een naam, een verhaal en een toekomst die werd afgebroken. En vanavond wil ik stilstaan bij een paar van die verhalen. Verhalen die zich hier in onze eigen Haarlemmermeer hebben afgespeeld. Verhalen die laten zien hoe oorlog gewone mensen raakt. Hoe moed en menselijkheid kunnen bestaan naast angst en verdriet. En hoe belangrijk het is om die namen te blijven noemen. Ik begin met het verhaal van de Joodse familie Klein. Zij woonde aan de Fridalaan in Zwanenburg. In juni 1934 trokken zij daarin op zoek naar veiligheid. Ze waren gevlucht uit Wenen, waar het antisemitisme toen al sterk toenam. Vader Jacob, moeder Martha en hun twee kinderen Fred en Ina vonden hier een nieuw thuis. En ze konden goed opschieten met hun buren, de familie Kloos. De dochters van de familie Kloos pasten op de kinderen Klein. En Ina Klein werd zelfs vernoemd naar haar oppas, Ina Kloos. Moeder Marthe gaf Duitse les aan Nantko Kloos. En hij schreef later in zijn memoires dat Martha soms begon te huilen wanneer ze over Wenen sprak. De angst en het verdriet zaten diep. Toen Nederland capituleerde na het bombardement op Rotterdam, probeerde de familie Klein te vluchten. En ze fietste naar IJmuiden in de hoop een boot naar Engeland te vinden. Maar anderen hadden meer geld en meer geluk. De familie moest terugkeren, verslagen en bang. Ze werden uit hun huis gehaald en kwamen terecht in de Joodse ghetto in Amsterdam. Van daaruit werden ze uiteindelijk via Westerbork naar Sobibor gedeporteerd. Jacob in juni 1943, de rest van de familie een maand later. Na aankomst werden zij vrijwel direct vermoord. Jacob werd 41, Marthe 37, Fred werd 10 jaar, Ina werd 6 jaar. En op 4 mei herdenken wij hen. En met hen alle Joodse slachtoffers van de Holocaust. Roma, Sinti, homoseksuelen, Jehova's en gehandicapten. Maar we denken ook aan de mensen die door de nazi's hier in Nederland zijn vermoord omdat zij in verzet kwamen. En de burgers die omkwamen bij bombardementen. Want wat we soms vergeten is dat er ook slachtoffers vielen door geallieerde bombardementen. Zo was er in de nacht van 23 op 24 mei 1941 een tragisch incident bij de Kaagbrug over de Ringvaart. Nu vielen de Engelsen regelmatig Schiphol aan, dat door de Duitsers was omgedoopt tot Fliegerhorst 561. En in die nacht liet een Britse bommenwerper zijn bommen vallen vlak bij de Kaagbrug. De laatste bom trof het huis van Maurits Loogman. Maurits, zijn vrouw en hun drie kinderen kwamen om het leven. Buurtbewoners zochten uren onder het puin. En na drie uur vonden zij een baby van een ander gezin, nog maar 9 maanden oud, levend onder het puin. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk waarom die bommen juist daar vielen. Was het een vergissing, een noodsituatie of een poging om de brug te raken? We zullen het nooit weten. En de verhalen over onderduikers zijn talrijk. Afgelopen jaar heeft heel Nederland kennis gemaakt vanwege een documentaire
met de jodenboerderij van de familie Bogaert. Een gelovige familie die met gevaar voor eigen leven Joodse onderduikers verborg. Hun verhaal is indrukwekkend. Maar ze waren niet de enige in onze polder. Er waren er veel meer. Zoals de familie Rip in Buitenkaag. De familie Rip bood onderdak aan Joodse families, onder wie aan de familie Da Costa. Dankzij hun moed overleefde deze familie de oorlog. En er is het verhaal van Johannes Lambo uit Zwaanshoek. Hij ving eerst de 4-jarige Hans Wouthuizen op, een Joods jongetje uit Amsterdam. En enkele maanden stonden ook de ouders van Hans, Jozef en Elisabeth, bij hem op de stoep. Of er misschien nog een plek voor hen was. En Johannes handelde met hulp van het verzet dat zorgde voor bonkaarten, nam hij het grote risico om het hele gezin te laten onderduiken. Maar in de nacht van 14 juli 1944 ging het mis. 10 landwachters vielen het huis binnen. Johannes en de familie Wouthuizen werden opgepakt. Johannes werd naar kamp Vrucht gebracht en later gedeporteerd naar Sachsenhausen. En daar overleed hij op 20 januari 1945, uitgeput en ziek, 55 jaar oud. De familie Wouthuizen werd via Westerbork naar Auschwitz gebracht. Hans en zijn moeder werden waarschijnlijk direct na aankomst vermoord. Vader Jozef moest dwangarbeid verrichten en overleed tijdens een transport op 22 januari 1945. Dames en heren, het is 81 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. En nog steeds komen deze en veel andere verhalen naar boven. Verhalen van moed en menselijkheid. Maar vooral verhalen van angst, verlies en onvoorstelbaar leed. En deze verhalen vertellen wij. Want ze zijn belangrijk. Belangrijk om te zien wat vrede en vrijheid betekent en hoe kwetsbaar het is. Laten wij hier in Haarlemmermeer blijven werken aan een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin we elkaar zien, waarin we elkaar helpen. Blijf de verhalen vertellen. Blijf de namen noemen, zodat we nooit vergeten. Dank u wel.

Ik luister naar de doden, denk ik, om weer radio. Het is 19:42. We zijn live vanaf het Verstandplein in Hoofddorp, waar u de uitzending kan vandaan horen. We gaan even een muziekje draaien en dan zetten we even de verbinding weer goed naar het Verstandplein.

0: tastbare veranderingen in hun dagelijks leven. Een lege plek aan tafel, het geluid van sirenes of het plotselinge verbod om buiten te spelen. Zo was het ook voor Jos, geboren in februari 1937 in Zeeland. Hij is pas 3 jaar oud wanneer de oorlog begint en 8 jaar wanneer deze eindigt. Juist op die jonge leeftijd maakte hij al veel ingrijpende momenten mee. Zijn kleindochter Vivienne vertelt een deel van zijn verhaal.
1: Herinneringen aan de oorlog. Het verhaal van mijn opa. Mijn opa, zijn eerste herinneringen zijn die van een kind in oorlogstijd. Hij heeft me zijn verhaal verteld en opgeschreven en kijkt nu mee. Terwijl ik jullie delen uit zijn verhaal vertel. Ik ben het 7e kind uit een groot gezin van 8 kinderen. In 1940 woonden we in een grote boerderij. Tegen het einde van de oorlog werden er ook vluchtelingen in een aparte woning op het boerenerf gehuisvest. Er heerste een streng regime. We moesten leven volgens de Duitse wetten. De burgemeester werd door de Duitsers aangesteld en er kwam een bonnenstelsel. Je kon niet zomaar dieren houden, slachten of melk verkopen. Iedereen kreeg bonnen, die vooral opgingen aan dat smerige, grijze regeringsbrood. Mijn ouders moesten het gezin draaiende houden, met het constante gevaar dat je verraden werd. Kleding was bijna niet te koop. In het geheim karnen mijn zussen melk en mijn vader maakte daar clandestien verboden boter van. Geheimhouding was belangrijk, want ook onder de Doorse bewoners zaten vertrouwelingen van de bezetters. De school was ingenomen, dus ik ging maar om een andere dag naar school. De Duitsers hadden het achterste gedeelte van onze schuur gevorderd. Dat was streng verboden terrein voor ons. Toch keek ik wanneer de soldaten weg waren. Ik pakte stiekem een stuk zeep en gaf het aan mijn zus. De volgende dag werd ik verhoord. Met flinkere reprimanden en een tik met de geweerkolf mocht ik weg. Verraad lag altijd op de loer. Ook de angst voor represailles was constant. Tegen onze zin kwamen de Duitse sergeants op zolder wonen. Toen ze mijn oudste zussen lastig vielen, greep mijn vader in bij de oortscommandant. De sergeants kregen een waarschuwing en werden elders geplaatst. Een andere keer was er een fanatieke soldaat. Mijn oudste broer zag dat de soldaten haver hadden voor hun paarden en pakte er stiekem wat van voor onze geiten. Dat is opgevallen. Omdat ik pas 6 jaar was, kon ik beter de dader zijn. Ik werd naar de boze soldaat bij de waterput geduwd en moest bekennen. De soldaat gaf me een tik met zijn geweer op mijn schouder. Ik riep auw en liep weg. Het gevoel van onrecht en angst bleef me bij. De Duitsers hadden bij onze schuur een groot zoeklicht geplaatst. Lichtkogels werden afgeschoten om vijandelijke vliegtuigen neer te kunnen halen. Wij waren namelijk op de route tussen Engeland en Duitsland. Tegenover ons huis maakten de Duitsers een vliegveldje. Landarbeiders moesten palen en mijnen plaatsen, totdat er 1 landarbeider verongelukte. Daarna moesten de soldaten het zelf doen. Het was zo gevaarlijk dat ik de straat niet meer op mocht oversteken. Jongens van 16 jaar en ouder moesten naar Duitsland om in fabrieken te werken. Mijn oudste broer kreeg een koffer en alles lag klaar. Maar toen hij zich moest melden, was hij onvindbaar. Niemand mocht iets zeggen. Er kwam een ambtenaar met een soldaat met getrokken geweer aan de deur. Mijn moeder opende de deur en ik kreeg een geweer opgericht. Die emotie zal ik nooit vergeten. Omdat we ons bedreigd voelden door die ambtenaar, regelde mijn vader een gesprek met de oortscommandant. Na enkele dagen kwam mijn broer terug. Niet veel later volgde een razzia. Mijn oudste broer Mijn oudste broers moesten in een graanveld onderduiken, terwijl mijn zussen stiekem eten brachten. Er was geen radio of televisie. Alle informatie kwam via horen, zeggen. Soms waarschuwde een sirene voor gevaar vanuit de lucht. Dan sloten we alle luiken en schuilden we in de kelder. Tegen het einde van de oorlog werden onze paarden gevorderd. Mijn vader bracht ze naar de onderduikares. Alles moest geheim blijven. Men zei dat de Canadezen Zeeuws-Vlaanderen bevrijd hadden. De Duitsers wilden daarom een bom leggen onder de belangrijke splitsing dicht bij ons huis, zodat de Canadese leger die weg niet kon gebruiken. Ons huis liep gevaar van instorting. Alles werd in gereedheid gebracht om in de kelder te slapen. Mijn vader en broer liepen tussen de hooibalen in de schuur, klaar om ons te redden als het huis instortte. Er werd inderdaad springstof gebruikt, maar ons huis bleef staan. De Canadezen kwamen ons bevrijden met grote amfibietanks. Zij namen de Duitsers gevangen, rekenen de burgemeester in hun vrijwilligers in en vrijwilligers zochten elk huis af naar collaborateurs. Wij waren bevrijd. Na de oorlog kwamen de littekens. Zelf mijn oom, zijn twee dochters en zijn arm verloren door een bom. Ik was nog maar een kind. Maar de zorgen en emoties zijn me duidelijk bijgebleven. Ik hoop dat mijn kleinkinderen nooit de oorlog mee hoeven te maken.

0: en opa Jos.
1: Johan Meer,
0: voor het delen van dit verhaal.
1: Stamplein in Hoofdstad.
0: Straks zullen wij ter nagedachtenis aan alle die zijn omgekomen overgaan tot de kranslegging. Kransen en bloemen worden in door de gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Noord-Holland-Noordwest, vertegenwoordigers van de veteranen Haarlemmermeer, Stichting 4 Mei Hoofddorp, vertegenwoordigers van de politie Haarlemmermeer, het Rode Kruis Haarlemmermeer, de Raad van Kerken Hoofddorp en de Vrijmetselaarsvereniging Hoofddorp. Ik wil u verzoeken, indien mogelijk, om bij aanvang van de taptoe te gaan staan. Voordat wij overgaan tot de kranslegging, wil ik graag onze kinderburgemeester Inok en voorzitter van de jongere gemeenteraad Karin naar voren vragen.
1: Mera, Johan Meer, op dit moment wordt er een kranslegging nu gedaan op het Van Stamplein in Hoofddorp.
2: Het monument naast ons is een zwerfkei. De symbool is een teken van hoop, maar ook een klaagmuur. De oprijzende goudkleurige schijf verbeeldt de opkomende zon. Voor het monument liggen gedekenkeien waarop de namen staan van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die zijn gevallen in Hoofddorp. Wij noemen de namen van die mensen die hier hoorden, bij ons.
3: Ik noem je naam, ik zeg het voort. Ik noem je naam, opdat een ieder het hoort. Ik noem je naam, om het iedereen te laten weten. Ik noem je naam, zodat je niet wordt vergeten. Karel Abraham. Adrianus Antonius Bontje. Roelof Bootsman. Willem Kamferman. Theodorus Kramer. Harold Deen. Rebecca Louise Deen. Wilhelmus Catharinus Dijkers. Henry Pieter Drent. Abraham van Eeuwen.
2: Jan Emmer. Hubert Johan van der Vangen. Jetta Israël. Vrije van der Laan. Estrella van Gelderen. Dirk Goossen. Elisabeth Goudeket. Adriaan Cornelis de Graaf. Willem Arie Groenenberg. Marianne Haaswijn. Abraham Haspels.
3: David Nathan Hes, Johanna Elise Hes Philips, Jan Hogenkamp, Nicolaas van der Horst, Jan Johannes Huurmans, Jack Israels, Cornelis Jonkman, Anna Keizer, Betje Keizer-Leeman, Hendrikus Kemp,
2: Meijer Konijn, Jan Kool, Gerardus Franciscus Cortaas, Hendrikus Johannes Krielen, Daniel van Kuik, Petrus Johannes Cornelius van der Kwast, Johannes Lambo, Sintje van der Leeuw Walvis, Elisabeth de Leeuw, Hendrik Willem Jodema,
3: Bernard Lusa, Maarten de Man, Jan Mans, Pieter Oudekerk, Lolle Rondaan, Klaas Schenhagen, Gerrit Schuil, Gerrit Schuitenmaker, Leendert Tanis, Johannes Leonardus Tilwen.
2: Johan Pieter Tienstra, David Visjager, Sintje Visjager Sluiter, Jokabus Jozef Walvis, Luidske Bruin Wisseluis, Geertje de Witgoot, Elisabeth Woudhuizen Zwart, Henry Jozef Woudhuizen, Jozef Woudhuizen, Cornelius van Zijtveld.
1: Het Van Stamplein in Hoofddorp. En dat is een klein moment van bezinning. Er wordt een kleine moment genomen om het orkest te laten spelen. Eén moment alsjeblieft.

Je luistert het naar Meer Radio Haarlemmermeer. Een aantal seconden voor 8 uur. We nemen het in 8. En natuurlijk ook de stilte. We wachten op het lespost vanaf het Verstandplein.

Je luistert naar meer Radio Hamermeer. Live was het vanaf het Verstandplein in Hoofddorp, waar de dode herdenking net heeft plaatsgevonden. We gaan verder met de reguliere uitzending hier op meer radio. Nu volgt het nieuws van 8 uur.

0: Het gelezen blad.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar een aangepaste uitzending hier op Meer Radio met de dodenherdenking.
4: Dodenherdenking.
3: Je kunt het nog live volgen. U kunt het nog live volgen. Tot aan ongeveer 8:15, nog op Meer Televisie. Ziet u nog de livestream vanaf het Verstandplein. Het is nu Cat Stevens, Peace Train, hier zo bij Meer Radio.
5: I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be, something good has begun.

0: Meer radio met een aangepaste uitzending hier zo met de dodendenking. Net was de kranslegging geweest en ook werd de dodendenking gehouden bij de Verstandplein in Hoofddorp. We gaan verder tot aan 9 uur met zometeen ook meer jazz. Jazz op maandag natuurlijk. We gaan nu eens een lichtje laten branden. Dit is Suzanne Freek. Lichtje branden bij Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders komt?

Je luistert naar meer Radio Haarlemmermeer. De dodenherdenking, aangepaste programmering dus tot aan 9 uur. Samenstelling door Ton van Dranen. Zometeen het nieuws van 8:30.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dodenherdenking op Meer Radio.

Norah Jones en Peace. En daarvoor ook nog het nieuws. Je luistert naar meer Radio Hamermeer met een aangepaste uitzending vanwege de dodendekking. Tot aan 9 uur is dit Rob Truijs, Witte Duif. Als ik...

Billy Joel en She's Always a Woman to Me. Dit was de aangepaste programmering op Meer Radio tijdens dodenherdenking. Deze 4 mei. Vier morgen vooral het even. Als jij vrij bent, ga lekker even misschien erop uit. Kijk even in Haarlem of in Amsterdam. Mocht je daar zin in hebben. Ik moet ook nog bedanken Ton van Dranen voor de samenstelling van de muziek. En zometeen na 9 uur, dan hoor je zo Jazz op Maandag met Bram Schouten. En we sluiten de dag af met, wel, daar is hij weer opnieuw, Ton van Dranen met Nice and Soul. Hey, ik zeg een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren. En misschien tot de volgende keer.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. En dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
3: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is Jazz op maandag. Jazz. Bij Neeradio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond en welkom bij de Jazz op maandag bevrijdingsdag special. Vandaag is het 4 mei. De dag dat we alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij oorlogshandelingen of vredesmissies daarna herdenken. We begonnen met de Jazz op maandag zingende song van dit seizoen, Sweet Georgia Brown. Vanavond in de uitvoering van The Millers onder leiding van gitarist Abte Molenaar. Samen met zijn broer Jochem op contrabas richtte zij het duo The Two Millers op. In de oorlogsjaren werd het uitgebreid met pianist Joop Maarten en zangeres Sandy Day. Tijdens de oorlogsjaren werd de band uitgebreid tot een sextet met vibrafonist Koen van Nassau en violist Willy van der Mandelen. En ze hadden veel succes in Den Haag en omgeving met een jungle muziek, zoals een controleur van de cultuurkamer hun jazzmuziek bestempelde. Billie Holiday nu in misschien wel haar bekendste nummer over het racisme in de USA, Strange Fruit uit 1939. Een nummer dat haar herinnerde aan hoe haar vader stierf omdat hij werd geweigerd bij het ziekenhuis, omdat hij een African-American was. Uiteindelijk zou dit nummer haar dood worden. Een leidinggevende van het Federal Bureau of Narcotics verbood Billie om dit nummer te zingen. Zij weigerde en hij zorgde dat zij gearresteerd werd voor gebruik van verdovende middelen. Na anderhalf jaar in de gevangenis mocht ze niet meer optreden in nachtclubs. Toen zij zich in 1959 in een ziekenhuis liet opnemen vanwege levercirrose en hart- en longproblemen, zorgde dezezelfde man ervoor dat zij aan haar ziekenhuisbed vastgeketend werd en de dokters werd verboden om haar te behandelen. Billie stierf binnen een paar dagen. Ja, er was nog weinig veranderd in die 20 jaar voor haar, hoor.

roots to pluck. For the rain together.

to drop. Here's a stranger.

0: higher, higher.
1: Right into pure space, not to love the pure.
0: Is a great disgrace,
1: so be higher, higher. Right into pure space.
2: Na de oorlogsverklaring door Neville Chamberlain hoorde u Lou, de ladelichter van John & Joe's. Een swingnummer uit begin 1940. De jazzmuziek in Nederland kwam toen net op zitten. Twee werknemers van de Bijenkorf hadden een duo met zang en gitaar en ze noemden zich John & Jones. Daarna hoorde u een spotlied op Hitler door Spike Jones, De Vuurdersfeest. Straks Tessie O'Shea met Thirsty Thirsty Throats, maar eerst gaan we naar 10 mei 1940.
3: Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
4: Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
5: Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.

0: hunderte Seiten und dreh dem Mauspedal. Und dreh dem Mauspedal.
1: Marlene Dietrich was dat met Ich bin die Fesche Lola. Daarvoor hoorde u het orkest Ernst van het Hof met Surrogaat de Bak. Maar u kennen natuurlijk Don't Sit Under the Apple Tree. Hè? Maar ja, Amerikaanse jazzmuziek was op een gegeven moment verboden door de bezetter. Dus werd er een oplossing voor gevonden door er een Nederlandse titel en tekst aan te geven. In de film Zwartboek van Paul Verhoeven speelt Carice van Houten de Nederlands-Joodse verzetsvrouw Rachel Stein met als alias Alice de Vries, in welke hoedanigheid zij voor de nazi's optreedt. Uit die film nu het nummer Ja. Dat is mijn melodie.
2: Ik heb de grote eer, Ihnen, Fräulein Alice de Vries, aan te kondigen. Ze wird uns jetzt etwas singen.

Partizanen. Czesław Letzky was dit met You Jewish Partizan. Een nummer uit de documentaire Partisans of Vilna. Dat gaat over de Joodse verzetstrijders in Litouwen. Een vaak vergeten groep verzetstrijders. Straks een Russisch nummer uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over een meisje die vaarwel zegt tegen een soldaat. Later zou de naam van dat meisje gebruikt worden als naam voor Russische raketten, gelanceerd vanaf een mobiele lanceerinstallatie. De Katusha-raketten. Het meisje heette dus Katusha. Maar eerst Dame Vera Lynn, de Engelse zangeres die zo geliefd was dat ze ook wel de Sweetheart of the Forces werd genoemd. Samen met Mantovani en zijn orkest hoort u haar nu in The White Cliffs of Dover.

Amerikaans entertainment was dat door de Andrew Sisters in The Boogie Woogie Bugle Boy. Straks het orkest Dick Willebrands met zangeres Nelly Verschuur in Deep in My Heart. Maar eerst een nummer dat aan beide kanten van het front populair werd in zowel de Duitse als de Engelse taal. Vanavond Werner Müller met zijn orkest en Lili Marleen, de Duitse versie dus.

0: En dat is min of meer de Engelse tegenhanger van als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Nu gaat het nummer over Londen met de hoop dat de stad ooit weer zal opbloeien. Till the lights of London shine again. The Loosestone and his band featuring Sam Brown. En uiteindelijk zijn we er nu aanbeland bij 5 mei 1945. De Duitse capitulatie in Nederland. De bevrijding van Nederland was vooral een Brits-Canadese aangelegenheid. De Amerikanen en het grootste gedeelte van de geallieerden trokken snel op richting Berlijn. Die leuke Canadese soldaten waren zeer in trek bij de Nederlandse meisjes. En daarover zingt Albert de Boy in Trace heeft een Canadees.
1: Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland in het noordwestelijk gedeelte van Duitsland en in Denemarken, met inbegrip van Helgoland en de Friese eilanden, hebben gecapituleerd. Zij hebben zich overgegeven aan de 21ste legergroep. Morgen vroeg, 8 uur, dubbele Britse zomertijd, zal de capitulatie van kracht worden voor wat betreft die strijdkrachten die tegenover de 21ste legergroep staan. Landgenoten, Nederland is vrij.

Een bevrijdingsdag special zonder Glenn Miller zou niet compleet zijn. Hè? U hoorde Victory Polka. Daarvoor hoorde u nieuwsbulletin vanaf Times Square in New York van 8 mei 1945. De dag dat de oorlog in Europa echt over was. En daarmee zijn we aangekomen bij het einde van de bevrijdingsspecial van Jazz op Maandag op deze 4e mei. Techniek en regie Tom van Dranen, samenstelling en presentatie Bram Schouten. Wilt u deze aflevering nog een keer horen of heeft u wat gemist? Surf dan naar meerradio.nl/uitzendinggemist. De playlist van vanavond kunt u vinden op de Meerradio Facebookpagina. Na 10 uur kunt u nog tot middernacht luisteren naar Nice & Slow met muziek om bij te komen van een hectische dag. Het laatste nummer van vanavond is voor veel veteranen uit die periode hun eigen signature song, We'll Meet Again. Vanavond gespeeld door het John Bunch Trio. Volgende week een nieuwe aflevering van Jazz op Maandag. Tot dan, same time, same place, same jazz.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische Dag van de Overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En na de Jazz op Maandag special van Bram Schouten moesten wij natuurlijk beginnen met deze van George Harrison, hè? Uit 1973. Give me love, give me peace on earth. Een waarheid als een klok nog steeds.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, welkom deze 4e mei bij Nice and Slow. Met natuurlijk wel de bekende vaste ingrediënten.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks na 10:30 is die voor Stephanie Struik. Maar nu Rob de Nijs met een heel mooi nummer. Dit is Witte Duif. En zometeen hoor je ook Spex Hildebrand en Wicked Game van Chris Isaak in Nice and Slow.

0: Chris Isaak met Wicked Game. Anne Frank, geboren 12 juni 1929. En overleden aan uitputting in februari 1945 in Bergen-Belsen. Hier is Benny Nijman met een aangrijpend liedje over Anne Frank.
1: Een dagboek schrijft ze, Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand.

saai, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind, bedankt. Anne Frank.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: What a Wonderful World. De nummer van Sam Cooke, hier gedaan door Art Garfunkel. Met hulp van Paul Simon en James Taylor.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: De 2 van 1. 2 keer Stephanie Struik op meer radio. Alle tijd en alsof je hier nog bent. Ja.

0: Het origineel van Charles naar voren van La Bohème. Je kent het ook in uitvoering waarschijnlijk van André van Duin. Hier zal Linda Ronstadt en Aaron Apple met Don't Know Much.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Barbra Streisand in 1983. Goed voor een 21ste plaats in de top 40. Uit de musical Cats, dat was Memory. En die hoort je daarna Baby I'm Yours van Barbra Lewis uit de jaren 60. En tot het NOS Journaal is hier Clouseau uit België. Hun allereerste hit in 1990. Daar gaat ze. Tot zo, hè, naar het NOS Journaal.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Buut Hermans in 2019 met Everybody Falls in Love Again.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Ook in dit uur hebben wij
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Na Suzanne Freek van Gerda. Die is straks voor de Amerikaanse groep America, maar ze woonde en werkte in Engeland. Dit is Baldwin de Groot. Die maakte een aangrijpend liedje over zijn moeder in 1975. Zij overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.

Neil Diamond met I Am I Said, alweer uit de jaren 70. En dit is George Michael in 1991 met de nummer van Elton John. Het heet Tonight. En daarna hoor je Elton John zelf met Daniel uit 1973. En we gaan terug naar de jaren 60 met de Beach Boys. And Then I Kissed Her voor het Internationaal van 11:30.

Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws. Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond.